te wananiogo mwathani morongo nkwone ate mbetere te wananiogo mbomba kwegwange koyera ore mwathani na ore morongo beterete kuona favor na kiendige aku mwathani morongo bikethiani amona ni watabati mayo ndendankwone.